0: Radio nach deinem Geschmack.
1: Alle dekken toe, alle koppen leeg. Gevolg gewoon de orders die je ooit van boven kreeg. Hoor alleen mijn stem, hoor de stem van God. Uw order is kiet elke vuile Duits gewoon kapot. In angst en geen genade, maar fatsoen. Niet denken, niet denken, niet denken, maar doen.

is echt gênant. Maak ze toch van kant. Leer godverdomme vechten voor uw eigen vaderland. Iedereen wil weg, iedereen wil vrij. En elke dooi in Duits brengt onze stapje dichterbij. Alle koppen leeg, alle bekken toe. We zijn nog veel te groen. Niemand hier is bang, niemand hier is